0: uit.
1: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: uitbraken, zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
5: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: de ziektehark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Een lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
2: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn, omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout.
7: Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Bij Taxi Centrale

0: bakkerijvonken.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Naar aanleiding van een volksschandonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. In de berichten worden zij, en soms ook hun naasten, bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
0: Bij.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
5: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Na aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
4: Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
14: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.

0: Brindis textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minley Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over het dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt-het-vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia. Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.

vrienden en vriendinnen, eventjes over 12 het officiële begin van de zaterdagmiddag hier op RTV Parkstad in het lange Pinksterweekend. Geniet daar nog maar eens extra van, want het is het laatste lange weekend voor kerstmis. Zometeen, waarde vrienden en vriendinnen, zoals je van me gewend bent, de tweede track in de Weekend Lunch Show. Dat is er eentje uit de jaren 90. Cleavy Lay en Cole komen eraan, het A Deeper Love. Nou ja, maar om de tweede te kunnen draaien, moet ik ook eerst de eerste doen. En

De mannen die onder nog een heleboel andere aliassen dan Clivy Lee en Cole muziek hebben gemaakt. In de Weekend Lunch Show met A Deeper Love. Over 7 minuten, een track uit de jaren 80. Wang Chung komt eraan met Dance All Days. Maar nu eerst Camila Cabello. En de man die in 2016 afstudeerde aan Pine Ridge Secondary School. Zijn naam

0: Wang Chung, wat overigens in het Chinees gele bel betekent, die hebben een hele rits aan bandnamen achter de rug. The Intellectuals, 57 Man, Wang Chung, maar dat was een beetje moeilijk voor de Amerikanen en de Engelsen, dus het werd Wang Chung. En ja, daar scoorden ze twee hits mee, waarvan Dancehall Days er één was. Op 31 oktober, dan doet Crasip Heerlen aan. Dan staan ze namelijk in het Parkstad Limburg Theater. Nu op RTV Parkstad met I Would Stay.
1: If this is

0: Die vanaf 6 augustus te zien is in de Netflix-serie Wednesday, Lady Gaga en Born This Way. Mensen, het is vandaag zaterdag 23 mei 2026. Het is World Turtle Day, Wereldschildpaddendag. Een jaarlijks terugkerende dag om voorlichting te geven over schildpadden en aandacht te vragen voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld. En op deze World Turtle Day hebben wij natuurlijk ook de 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij. Daarin hoor je onder andere...
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en

0: Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvol.

0: De 20 minuten hits om een rij non-stop in Brussel vrij. Ze zitten er alweer op. Op zaterdag in de Weekend Lunch Show, je weet dat. Alleen maar tracks uit de jaren 80. Je hoorde Def Leppard, een Animal. Ook OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. David Bowie, Tears for Fears. En zojuist de Pet Shop Boys en Opportunities.
1: Radio Retro.
0: Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Habe taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so dran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. 2008 ist dit Peter.

0: denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Ik hou wel van Duitse muziek hoor, maar deze Peter Fox met Haus am See, dat is toch een beetje buiten categorie, mag ik zeggen. Hè? Uit 2008, de Radio Retro in het eerste uur van de Weekend Lunch Show. Het eerste uur, zeg ik, inderdaad, want zometeen komt deel 2 eraan na 1.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Vrienden en vriendinnen, zaterdag 23 mei 2026. Het is eventjes over één. Ja, we zijn van start gegaan met deel 2 van de Weekend Lunch Show. En uiteraard heb ik zometeen weer een track uit de jaren 90 voor je. Ik hou nog eventjes voor me welke. Maar nu eerst één van de toppers uit de jaren 80. The Cure, Lullaby.

Op elk zichzelf respecterend 90s feestje, dan komt hij nog wel voorbij, deze van die Urban Cookie Collective. High on a Happy Vibe, de tweede track in de Weekend Lunch Show. En dat is er altijd eentje uit de jaren 90. 1994 om exact te zijn. Mensen, nu muziek van, ja, ik denk wel bijna de oudste artiesten ter wereld. Hè? Soort van fossielen, maar wel muzikale fossielen. The Rolling Stones en in The Stars.

muziek uit het genre dat je strakjes tussen 4 en 6 hier Hogeberg TV Park zat hoort. Bij Arno in Saturday Dance, Alexander O'Neill en Criticize. En ik ben er bijna vast van overtuigd dat deze Alexander wel ergens een vriend van Arno is. Mensen, RTV Park staat via FM 89.2, DAB+ en het wereldwijde web met The Scissor Sisters. Woo!

0: bijzonder rustig bij, hoor. In de Weekend Lunch Show. Je hoeft niet bang te zijn. Don't be so shy. Imani.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Het kattenluikje. Ja, dat is bij u allen best wel bekend. Een heleboel inwoners van Parkstad hebben dat ding ook gewoon thuis. Maar minder bekend is dat Isaac Newton, de beroemde wiskundige, natuurkundige, astronoom en filosoof, de uitvinder van dat ding is. Natuurlijk meen ik dat, anders vertel ik het toch niet hier op de radio. Het is eigenlijk zo eenvoudig dat het geniaal is om uitgevonden te worden. Ja, dat deed Isaac dus. En mensen, zometeen de 20 minuten.

0: Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: mensen, ze zitten er alweer op, hè? Die 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Met daarin de grootste hits uit de jaren 80. Fleetwood Mac en Big Love, Joan Jett en The Blackhearts, Aha, Kim Wilde en zojuist Paul Carrick en Don't Shed a Tear.
1: Radio Retro.
0: Ik was van de week weer door mijn cd's aan het schuimen en in het koffertje jaren 90 singles, ja, daar kwam ik er eentje tegen uit 1996, die ik al heel lang niet meer op de radio heb gehoord en jij waarschijnlijk ook niet. Dit is Pearl and Go Higher. Lekker.

0: Het zou zomaar eens kunnen zijn dat deze radioretro je helemaal niet meer bekend voorkomt. Het is ook alweer zo lang geleden dat hij op de radio was. Ja, toen nog tijd in 1996 heel populair bij een groot Belgisch jongerenradiostation. Die hadden er zelfs een eigen versie van. Hey, weet je waar wij een eigen versie van hebben? Van Roger en het Meestersmiddagmatinee. Hoor je zo meteen na tweeën hier op RTV Parkstad. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: dag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voeren actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat?
7: Audiofrenzy.nl.
6: Bij Taxi Centrale

0: Veebrakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Carwash keeps you moving.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Mmm.

Up Till Dawn. En je hoorde aan het begin van het meestersmiddagmatinee Mr. Keating. Mr. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Dat is waar, dat is een koe, mensen. Goedemiddag, welkom bij het matinee tot 4 uur. Jouw hits, jouw nieuws en de Bee Gees.

prachtige plaat blijft dit. Staat zeker in de top 10 van de meester. Je hoorde de Bee Gees en More Than A Woman. Goedemiddag. Even kijken, zometeen heb ik de gouden oude plaat. Dat is de vijfde plaat. Vandaag ABBA, I Do, I Do, I Do. Komt gaan hoor. We hebben 2 keer 20 minuten hits voor je. Non-stop en brozenvrij in het matinee. We hebben ook nog de zaterdagmiddagplaat. En we hebben deze hier van Justin de Wild. Cheerio!

bent u om een hele grote zomer te worden? Als je mij vraagt, Justin the World, zo heet de man. En cheerio, lekker vrolijk plaatje hier in de show die het meestal smiddagmatinee heet. Moest even zoeken naar de gouden hoofdplaat. Hij staat klaar voor je, Abba. Hey.

0: Boyzone, Love Me For A Reason.
1: Roger Meesters.
0: Ja, leuk dag, Suzanne Freek voor je. En ABBA had de gouden oude plaat met I Do, I Do, I Do. En nog een keertje, I Do. En straks 20 minuten hits op mijn rij, non-stop en breuzevrij. Gym Class Heroes en Adam Levine komen eraan met Stereo Heart.
2: Kom binnen.
3: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf van de gevolgen van kanker. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
11: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

De laatste in de reeks 20 minuten hits op een rij non-stop en brozenvrij. Anita Meijer, Why Tell Me Why. Beyoncé was ook van de partij. Bruno Mars, Prince en de Gym Class Heroes featuring Adam Levine. En het meest van smiddagmatinee is terug, zometeen na drieën. En dit is Adele nog, op Baksat.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

0: Peggy. En deze keer met Angel. En je hoorde ook nog Roxy Dekker. Hoe is het? Gewoon die flex zit ook mee. En Idila. Heidi Lee. Nou, wat jij wil, hè. Ik zeg het gewoon, hè. Goedemiddag, dit is de matinee nog. Ik heb zometeen de zaterdagmiddagplaat. We Are Family komt eraan van Sister Sledge. En dit is leuk, dit is Billy Joel.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.

Man zorgt soms voor een discussie, deze man. Billy Joel? Of is het Billy Joel? You're only a human, second wind. Volgens mij is het gewoon Billy Joel. En niet Billy Joel. Maar goed. Jullie zijn onze vrienden. Als jullie Billy Joel leuker vinden, geen enkel probleem hoor. Straakjes, Sister Sledge. We are family. Naar Summer.

0: Homewrecker op RTV Parkstad Samburg. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wij zijn RTV Parkstad. En we presenteren op zaterdagmiddag de zaterdagmiddagplaat.
1: De zaterdagmiddagplaat.
0: Dat zeg ik.

0: Gisteren Sledge, Zara Larsson en Snoop Doggy Dogg. De hits van RTV Park zat straks 20 minuten hits met Simon Webb.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
8: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland.

0: Gigi Perez.
1: Roger Meesters.
0: Hey hoor, Gigi Perez was dit. Een Sailor Song in de 20 minuten heersommerij. Non-stop en breuzevrij. Verder voor de partij, die ex-ambassadors. Je hoort de snelle Jennifer Lopez. En No Worries was van Simon Webb. Het programma zit erop, maar no worries, hè? Je hebt goed geluisterd naar Simon Webb. Morgen zijn we er weer, even na 2 uur. Na Mark Mertens, die heeft dan de lunchshow hier in het weekend. En ik ben er met het matinee tussen 2 en 4 uur. Ook op zondag. Tot morgen. Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang, omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: Velset RTV Parkstad.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws. Vijf uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen.
9: Mijn meubelzaak.
12: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
12: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
14: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
16: Komt het oog wel ook wat?
15: AudioFrenzy.nl.
12: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
17: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
18: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
19: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
17: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
18: Krammeltje, wist je het al?
20: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 3.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808. Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
5: En papa durft er niet in!
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondoverde. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tritonmarketing.nl. Kom binnen!
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
7: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
10: Woehoe. En daar gaat de rust. Jazeker. Ja, Arno was er eventjes niet bij. Nee. Wij wel.
11: Arno is volgens mij bij de Landgraaf tentfeesten. Zou mij althans niks verbazen.
10: Ja, ze kan heel gezellig zijn. Ja, we horen tot hier.
11: Ja.
10: Wij zitten tot 8 uur gewoon helemaal lekker live hier op de zender en op televisie.
11: Zet hem aan, you can do it.
10: Ja, ik hoorde hem. Ik denk, ik ga meebrengen. Het is weekend. Ice Cube,
11: lekker.
10: You can do it. Bezoekers zijn nog steeds welkom, hè?

0: elke week weer leuk om weer wat klassiekers op te zoeken. En lekker de eter in te smijten. Ice Cube, You Can Do It. Die plaat heb ik echt vierkant gedaan.
1: Ja, maar die is ook echt lekker.
0: Die is ook echt lekker, ja. En wij draaien gewoon.
1: Ja, zeker. Goed beginnen is het halve werk. Hallo!
0: Zaterdagavond. Ah, lekker dit.
1: Zeker wel.
0: Ja, het is RTV Parks dat weer een drukke bende.
1: Met een schappelijke 25,3 graden hier binnen.
0: Dit is lekker, hè?
1: Ja, en een 27 buiten. En morgen weer rond de 30. En dat is het nu ook.
0: Ja, heerlijke klimaatverandering. Ik ben er helemaal fan van. Nee, maar het nadeel is natuurlijk wel dat het gewoon de week daarna gewoon bijna tornadoseizoen kan zijn.
1: Ja, dat is het. Vorige week waren er best wel wat communies op die zondag. En toen was het 13 graden
0: regen. Het was koud vorige week, hè? Mm-hmm. Het was niet lekker.
1: Ja, en ik denk dat nu heel veel mensen denken, oh, hadden we dit weer vorige week?
0: En nu denken mensen, weet je, laten we gewoon een grote tent opzetten. Doe een landgraafse tentfeest. Ja. En we moeten allen een tent dampen. Ja. Het zal warm zijn. Ik denk niet dat ze daar iets van een airco'tje hebben.
1: Ik zag daar trouwens daarover gesproken. Vanmiddag 30 kinderen op een fatbike richting die landgraafse tentfeest te gaan. En voor mij reed een ANWB-busje met een meisje daarachter op sleeptouw. Die werd echt meegetrokken. En een van die jongetjes op die fatbike, er zijn haaientanden waar ze moeten oversteken. Maar die gingen allemaal vol gas gewoon dat fietspad op. Die staken die straat over, niet normaal. En één jongetje, ik denk een jaar of 9, misschien 10, op zo'n fatbike remde niet op tijd en die kwam echt gewoon tegen die zijkant van die auto op sleeptouw. En dat achterwieletje ging omhoog en het jongetje keek echt zo van, oké, en door.
0: Ja.
1: Dus die ANWB-man die stapte uit en die keek nog eens zo naar die jongen. Die riep wat en dat hoorde ik niet, want ik had mijn ramen dicht. En die jongen keek achter zich en die had echt zoiets van toedeledokie. En die was weer weg. En je ziet ze gewoon niet meer, want ze gaan zo hard.
0: Dat is precies waar we het een paar keer over hebben gehad. Dat is gewoon die fatbikes. Normaal fiets je veel langzamer. En die kinderen hebben gewoon geen benul hoe hard ze fietsen.
1: Nee.
0: Laat staan dat de risico-inschatting met wanneer moet ik remmen.
1: Ja, precies. Kunnen dat is er niet helemaal inschatten. Niet. Nee, hebben geen verkeersregels in hun hoofd of wat dan ook. En die gaan
0: gewoon
1: volgas.
0: En ik ben er gewoon echt helemaal fan van dat er gewoon keihard op gewoon gehandhaafd wordt. Ja. Vanaf 16 jaar, met desnoods een rijbewijs, weet ik veel wat, zoiets. Want je gaat gewoon echt hard.
1: Ja, het gaat echt hard.
0: Waarom zouden, en vooral als opgevoed zijn, hoef je niet eens mee te trappen. Je duwt die hendel in, het ding gaat gewoon.
1: Ja,
0: ja, ik denk ook gewoon, ja, dat kan toch niet meer?
1: Niet normaal, hè? Je mag er gewoon, ze zitten erop vanaf 8, 9 jaar, omdat de ouders het prima vinden. Ja, ik vind het echt onverantwoord en ongehoord. Maar ja, goed, die zitten nu allemaal in die tent, dus weten.
0: Lekker dan. En wij zitten met 25 graden in de studio.
1: Ja, precies. Daar is het Hollandse middag en hier is het gewoon middag.
0: Ja, en Roger is er al bij.
1: Ja.
0: Goedenavond, Roger. Ja. En misschien dat dadelijk dingen nog even in checkt, onze masseur.
1: Oh, ja. Steve, als je luistert. Ja, die had volgens mij tussen 7 en 8 een vrij uurtje. En Xander
0: gaat om
1: ligt
0: 8 uur,
1: om 8 uur inderdaad weer in de kreukels bij Steve. Maar zet die radio gewoon lekker aan. Mocht je nou thuis of op je werk aan luisteren zijn, laat het even weten via rtwparks.nl, WhatsApp.
0: Dit is Len.
1: Steal my sunshine.
0: Doe maar niet.
1: Lekker zo.
0: Lekker zo, Marit. Lekker dit. Vandaag nog een beetje IMF erin.
1: En
0: Marky Mark. Maar eerst even dit. Does he like butter?

0: vraag me soms wel eens af, hè. Zou dit het nog steeds goed doen in de huidige top 40?
1: Oh, dat vind ik een lastige.
0: Ja, ik weet het niet. Ik zou het denk ik wel, het zou wel in mijn kop blijven hangen. Maar of die hoog het scoren, weet ik natuurlijk niet.
1: Er is zoveel verschillende muziek, maar ik kan er echt geen zinnig woord op zeggen.
0: Ik vind hem nog steeds lekker. Len, ja. L-E-N, Steel, My Sunshine. Inmiddels is Maurice Baan ook al ingehaakt.
1: Ja, Sander is er ook bij. Die gaat om 7 uur naar Steve.
0: Ja, die gaat even het gat opvullen. Want Steve had volgens mij een gat ergens.
1: Ik had hem de planning.
0: Ik vroeg net goedenavond, want hij zei goedenavond trouwens. Ik zeg goedenavond. En is het daar ook lekker warm? Ja, en vanmorgen met de Trek Molenberg, fietswinkel, sociale ride van 60 kilometer.
1: Oeh, lekker bezig.
0: Ja, lekker bezig met dit weer.
1: Ik zie nu op mijn app trouwens dat het in Schaarsberg Centrum 32 graden is.
0: Schaarsberg Centrum?
1: Ja.
0: Staat
1: ja.
0: Er ook zo'n WTC-toren? Ja. Schaarsberg Centrum, dat klinkt echt wel gewoon als een metropool.
1: Ja, precies.
0: Als mensen trouwens tv en kijken zijn, Kim moet daar nog naar een feestje toe.
1: Ja.
0: Daarom is gewoon helemaal zomers aangekleed.
1: In de glitters.
0: In de glitters? Ja, glitters, ja. Oh ja, het glitterpakje.
1: Shiny.
0: Is ook wel goed hoor, met die 25 graden.
1: Ja, toch.
0: Hey, even kijken. Wat had jij nog gekeken afgelopen week? Ik weet het wel, maar goed, ik vraag het toch eventjes.
1: Ik heb heel veel van Michael Jackson gekeken.
0: Ja, inderdaad, ja. Je hebt het helemaal uitgepluist, hè?
1: Ja, want ik zit, zoals jij dat noemt, in mijn hyperfocus.
0: Ja, dit is echt je hyperfocus.
1: Ja, ik wil echt gewoon de onderste steen bovenhalen. En ik snap dat dat heel lastig is voor een meisje alleen. Maar ik stuitte op een gegeven moment op een podcast, een Amerikaanse podcast uit 2023, waarin een paar mensen zoiets hadden van, goh, we gaan gewoon dat verhaal vertellen. Dat begint in de jaren 60 en dat loopt dan tot 2009. Nou, dat. En daar zitten zoveel bizarre feitjes en weetjes en mensen in die verhalen vertellen waarvan je gewoon hoort dat Michael echt, en ik vind het lastig om te zeggen, maar echt een pathologische leugenaar is van de bovenste categorie. En dat die man zoveel heeft verzonnen dat ik heb altijd gezegd, ik geloof niet dat hij dit gedaan heeft, maar ik.
0: Je bent gaan twijfelen dan,
1: nou,
0: toch?
1: Nou ja, of maar mensen, ik denk dat heel veel mensen gewoon heel hard roepen, nee, hij heeft dat niet gedaan, tegen beter weten in. Herken je dan een beetje wat ik zeg?
0: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Want
0: absoluut.
1: Je wil het niet geloven, maar ik denk dat we ons echt wel moeten gaan realiseren dat misschien niet alles waar is, maar dat er wel een hele hoop gebeurd is waardoor sommige mensen daar profijt van wilden maken en hem hebben aangeklaagd voor dingen die helemaal niet gebeurd zijn, maar dat er ook echt wel misbruikzaken echt daadwerkelijk gebeurd zijn. En dat hij gewoon met hele goede verhalen en hele goede mensen om hem heen uiteindelijk van alles is vrijgesproken. Maar ja, ik. Nee, sorry.
0: Nee, ja, goed. Het is iets groter dan The Voice of Holland.
1: Ja, en je hebt nu natuurlijk, hè, heel veel mensen zeggen, oh, komt er een sequel? Ik hoop van niet, want we hadden het er vorige week over. Michael the Movie is een beetje een Hallmark-achtig verhaal, waarin best wel wat shit te zien is, maar ook heel veel positiviteit. Net zoals in een Hallmark-film, het gaat van up naar down naar up. En als je een tweede verhaal zou gaan maken, dat zich gaat afspelen na het punt waar ze nu gestopt zijn, 1989, dan krijg je dus automatisch met 1993 eerste aanklacht en alle shit die daarna is gekomen. En dat kan niet anders dan alleen maar een hele donkere film worden.
0: Ik wou net zeggen, dat wordt geen leuke film meer.
1: Ik denk niet dat mensen dat willen. En ik kan me ook bijna niet voorstellen dat zo'n Jafar Jackson en alle andere acteurs staan te springen om dat verhaal te gaan vertellen. Dus Jafar heeft een hele mooie rol in de eerste film, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij zichzelf dadelijk ziet zitten in een rechtszaal waar hij gewoon aangeklaagd wordt van voor tot achter. Dus ik denk dat dit beter niet naar buiten kan komen, in ieder geval in filmversie. Maar er komt wel een documentaire op Netflix op 3 juli.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: The Verdict. En maar goed, ik heb Billie Jean nog even ertussenin gefrot voor zometeen. Want hij staat wel weer met 4 nummers in de top 40.
0: Ja, natuurlijk, zo gaat dat. Maar het blijft natuurlijk ongelooflijk.
1: Het is echt, ja, het is een bizar verhaal. En natuurlijk al 30 jaar speelt dit. Maar ik blijf wel nog even op zoek naar.
0: Ja, nee, ik blijf het volgen. Want, en ik ga zelf ook in die podcast eventjes even luisteren. Want ik ben altijd geïnteresseerd naar de feiten en naar de verhalen erachter. En niet zozeer naar dat wat in de media komt.
1: Nee.
0: Dan weet je, ik doe graag zelf wat onderzoek.
1: Ja.
0: Maar ik blijf unbelievable. Dus we gaan even een plaatje draaien.
1: Ja, doe een plaatje.

0: IMF en Unbelievable. Ja, onze verhalen zijn ook echt ongelooflijk.
1: Ja.
0: De WhatsApp staat nog open. Je kunt erbij zijn. rtvparkstad.nl. En dan rechtsonder dat WhatsApp-knopje. En dan kom je hier in de studio. Ik ga vooral niet bellen en zo.
1: Nee,
0: en videobellen.
1: Nee,
0: dat gaat
1: niet.
0: Dat gaat niet.
1: Werkt niet.
0: Zeg, jij had een tijdje geleden heb jij zo'n pakketding gekocht. Zo'n pakketbox.
1: Ja.
0: Doet die nog goed?
1: Ja,
0: bevalt die nog?
1: Ja, superfijn.
0: Vandaag, voor de rest
1: vandaag weer 3 pakketjes erin.
0: Ja, is dat,
1: ja, uw pakketten zijn bezorgd op het afgesproken punt. Yes.
0: Kijk aan. Dus dat werkt goed.
1: Ja.
0: Heb je trouwens met de hond ook een robbenstofzuiger al eens een keer overworpen?
1: Ik weet hoe Billy daarop reageerde.
0: Oh, gaat hij aanvallen?
1: Ik weet trouwens hoe Jack daarop reageerde. Want een van onze hondenoppassen die heeft er een. En dat was eigenlijk een beetje alsof die... Ja, alsof hij in een Star Trek film zat. Nee, kon hij niet zo goed meer overweg.
0: Nee, niet?
1: En meer huishoudens niet.
0: Nee, oké, dat klopt inderdaad. Dat is namelijk dat is veel te doen geweest om een nieuwste generatie slimme robbenstofzuigers. En die worden dan met flinke kortingen worden die aangeboden.
1: Ja.
0: Zo moet hij die dingen gewoon kwijt. Het ding is namelijk dat... Ja, ik weet niet, iedereen die zo'n ding heeft... zal denk ik hier een frustratiedingetje hebben gehad. Ik kan niet anders. Ik bedoel, ik zie dingetjes, vooral katten...
1: Ja.
0: Die zitten of erop, of die worden geterroriseerd. Het beest ligt gewoon lekker te slapen. Dat ding komt eraan, zuigt de halve staart op. Je snapt het wel? Dat. En ik las ook een verhaal, dat is wel heel erg... dat het ding ook gewoon... als je een hondje thuis hebt en die poept binnen... gaat hij het even opruimen.
1: Ja.
0: En dan heb je hele vloer en stofzuiger
1: over je hele vloer.
0: Ja, echt, dat lijkt me zo smerig.
1: En als je
0: smerig.
1: Pech hebt, dan sviffert hij het ook nog gewoon in de rondte.
0: Oh,
1: niet
0: echt.
1: Alleen over de vloer, maar gewoon ook echt in de sky.
0: Dat lijkt me dan echt
1: heb ik ook filmpjes van gezien.
0: En goed, ze willen nog wel eens ergens onder komen zitten. En het lijkt me wel echt gaaf om dingen zo te programmeren... dat je in je app gewoon een hulpvraag krijgt. Van, ik zit vast, help me. Maar voor de rest, ja, die dingen kosten ongeveer een 500 piek.
1: Ja.
0: Ik snap soms wel dat mensen ze hebben. Maar ik denk ook wel dat... het niet voor iedereen weggelegd
1: nee,
0: is.
1: Nee, en je moet ook geen drempels hebben, want dan kunnen ze ook niet meer
0: overweg. Nou, jij hebt er tegenwoordig eentje die kan de trap op.
1: Oh, echt?
0: Ja. Die heeft de uitschuifwieltjes en die duwt zichzelf zo de trap omhoog.
1: Dus
0: het kan allemaal.
1: Die heb ik gemist.
0: Maar volgens mij is de server de China eruit liggen, doet het ding helemaal niks.
1: Oh, echt hè? Ja, nee, dan wordt het een lastige.
0: Dus voor mij nog eventjes niet dan.
1: Voor mij ook nog eventjes
0: niet. Oké, dan zijn we het daarover eens.
2: Ja? RTV Park dan. Jouw hits. Jouw nieuws. Yeah.

0: En hier werd toen de tijd heel erg goed op gedanst. Dit.
1: Ja, Marky Mark die kwam natuurlijk uit de New Kids on the Block. En die was ook aan het acteren. En die heeft best wel een paar leuke. Ook met Marky Mark en Prince Idol Joe.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, die hoor ik ook nog wel eens voorbij komen. Op een niet nader te noemen 90s zender uit Duitsland.
0: Er zijn ook andere bands die ook langs weer terugkomen. Heb je het trouwens gehoord dat Be Brave terugkomt?
1: Nee, echt
0: en
1: waar?
0: Volgens mij heb je dat... Ja, de zanger doet dit keer niet mee. Jammer, want dat was eigenlijk wel de voice een beetje van hun.
1: Ja.
0: Maar die heb ik kapot gedraaid. Kijk, deze nog dan. Dit zit gewoon in mijn geheugen gegrift. Want dit heb ik zo kapot gedraaid in Café de Buren toen de tijd. Oh, echt? Ja. The morning after lost it there nog steeds. Hoe de plaat helemaal loopt?
1: Dit
0: is... Oeh, ja, dat moet ik even kijken. Maar dit was heel vet te mixen met de dubbele snelheid, zeg maar.
1: Oké.
0: Dat deed ik meestal dit stuk. Ja, dit is wel echt een plaat. Als ik nou wel eens een feestje draai en ik zie een bepaalde vibe erin zitten, draai dit, iedereen gaat los.
1: Ik heb dit helemaal gemist. 2016 is het.
0: Hij gaat wat sneller. Kijk. Dit was toen echt de sound toen de tijd.
1: Ja.
0: Dus Be Brave, kom terug. En ik ben benieuwd of daar de zanger nog bij gaat zijn. Want het is, ja, wat ik zeg, het was toch een beetje de sound
1: dus
0: toen.
1: Even kijken, want wie zijn dan die Samuel Leijten, Dione Eduardo Gomez, Cassius Verbond en Kai van der Voort. Kai van der Voort heeft verkering met de dochter van Quinty Trussel. Dat weet ik dan toevallig wel. Okay. Maar die andere jongens, die ken ik allemaal niet.
0: Ja, het is echt 9 jaar geleden dat ze de laatste keer opgetreden hebben. Ze kwamen toen uit de X-Factor. En dat was toen echt wel een bandje 2013, dat heel veel dingen gedaan heeft.
1: Ja, 2013 kwamen ze inderdaad uit de X-Factor. En toen waren ze op een gegeven moment klaar in 2017.
0: Dus dat gaan we binnenkort wel horen.
1: Oh, okay.
0: Wat we nu gaan horen, tenminste wat we kunnen zien, daar gaat het eventjes om. Ik had Hunted Vips gezien. Het is nou... Nelly doet mee, Benner en Barend van Delen. Sanne Akkerman, et cetera, doen echt een paar bekenden mee. Nou, ik wilde het gewoon zien, maar ik was al snel meer geïnteresseerd in de techniek erachter dan aan Hunted.
1: Ja.
0: Ik ben namelijk ook Stuk TV in kijken.
1: Ja.
0: En wat zij doen is gewoon echter en is gewoon eigenlijk echt.
1: Ja.
0: In die zin, iedereen die socials heeft kan meedoen met Stuk TV.
1: Ja.
0: En de trackers, et cetera, het werkt allemaal live.
1: Mm-hmm.
0: Die jongens hebben echt briljante TV gemaakt.
1: Ja.
0: Hunted ziet eruit alsof... De mensen gaan het huis uit, dat ze begonnen. En het hoofdkwartier kreeg meteen een shot te zien van... Oh, kijk, hier vertrekken ze. Een satellietshot, zo geheten. Nou, punt 1, dat kan dan niet. Politie en leger, et cetera, tenminste de politie, heeft die rechten gewoon niet. Willen ze dat doen, dan kan dat. Maar meestal nadat de misdrijf geweest is, vragen ze de beelden op en dat. Zij konden precies inzoomen op bijna de veters van de kandidaten. Dat kan met een satelliet niet, want het wordt geen moment onscherp, omdat de atmosfeer ertussen zit, dus dat. Nou, ik heb het nagekeken, want qua productie is het supervet. In totaal werken er dus 150 man ongeveer aan Hunted Vips mee.
1: Mag wat kosten.
0: Het mag wat kosten. Elk team van 2 personen heeft een cameraman en een geluidsman mee.
1: Uh-huh.
0: Als die mensen beslissen van we gaan een huis naar binnen... dan rent eerst de geluidsman erachteraan met een contract van mogen we hier binnen filmen. Dat wordt afgetikt. In die tijd hangt de cameraman hangen een paar kleine cameraatjes op. Zogeheten beveiligingscamera's.
1: Ja.
0: Dat wordt allemaal gefilmd. En dan heb je het hoofdkwartier dat dan hun het zoeken is. De mensen op het hoofdkwartier zijn ook echt politieagenten, recherche... doen ook echt heel goed hun best. Alleen, wat wij niet weten, is dat het hoofdkwartier aangestuurd wordt door Game Control.
1: Okay.
0: Dat zit nog ernaast.
1: Okay.
0: En Game Control heeft bij elk team van de regie, cameraman dus... en de meneer van de audio, die hebben allemaal een tracker. Dus ze weten altijd waar de teams live uithangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Het begon met mij te twijfelen namelijk, want ze stapte in een auto op een gegeven moment. En ja, dit is een auto met LTE, dus dan zit er een chipje in, een simkaartje. Oh ja, dat moeten we niet doen, dan kunnen ze ons volgen. Ook dat kan de politie niet gewoon nu, weet je, dat kan niet. Dat moet ze helemaal opgevragen. Daarop dacht ik van, ja, hoe weten ze dan waar iemand stilgestaan heeft? Nou, dat komt dus door die trackers bij de regieteams.
1: Ja.
0: De beelden... De beelden worden dus gezien door Game Control... en die weten precies waar de teams uithangen. En wat ze nou kunnen doen... stel, de teams komen iets te dicht in de buurt van waar ze moeten zijn... dat het beschietste spel binnen 24 uur uitgespeeld is... dan stuurt Game Control iets in de app, bla bla, waardoor zij afwijken.
1: Okay.
0: Of als een team bijvoorbeeld ergens gepind heeft of wat dan ook...
1: Ja.
0: Dan krijgt het hoofdkwartier het pas een uur later te weten... met een vertraging... want zij zien, hey, die teams zitten in de buurt, die kunnen ze oppakken. Dat willen we niet hebben, want dan is het spel dadelijk voorbij.
1: Ja.
0: Super briljant hoe ze het gedaan hebben en ook heel intensief hoe ze het maken. Maar er zitten te veel nep dingetjes in dat ik al snel afhaak. Dat ik denk, ja, weet je, hou het dan een beetje echt. Want ja, het is een beetje te veel, ja, maar te veel fictie.
1: Ja, jij hebt er te veel verstand van.
0: Ja, misschien dat wel. Maar ja, ik kijk te veel Stuk TV. En die jongens die doen het gewoon met de middelen die ze hebben. En dat werkt. En dat vind ik gewoon super tof.
1: En is het dan voor jou niet meer leuk om dit te kijken?
0: In die zin dat ik nog steeds geïnteresseerd ben hoe ze bepaalde dingen doen.
1: Ja.
0: En dat vind ik dan altijd heel gaaf. Niet zozeer om het hele spel, want ja, weet je, het spel wordt gecontroleerd door de game control. Die mensen beslissen hoe lang het gaat duren, et cetera. Dus dat vind ik iets minder interessant.
1: Ja,
0: maar goed,
1: snap ik wel.
0: Hunted Fips, het is nou te zien. Dus, en anders ga je gewoon naar Videoland en dan kijk je gewoon Stuk TV.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Want die is ook erg fijn.
1: Ja, nou.
0: Wat ook erg fijn is. Het is al veel te laat, want het is 7:02. Moet het Justin nog bellen?
1: Ja.
0: Bellen, het draaien.
1: Het draaien in ieder geval. Ja, hij vond het wel leuk dat we hem gedraaid hadden. Dat heb ik in ieder geval al via de app gekregen vorige week.
0: Hoezo via de app gekregen?
1: Nou ja, ik had hem gedeeld natuurlijk op Insta. En daar reageerde hij meteen op dat hij dat leuk vond. Dus,
0: Ik hoorde van mijn collega dat Justin ooit een keer gesolliciteerd heeft bij het werk.
1: Echt waar?
0: Ja, voordat hij nog ging zingen. Dus,
1: oh, ja, okay.
0: Eigenlijk. Dus we gaan het een keertje doen, lieve mensen.
2: Ik

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt...

Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: toch wel lekkere nummers hebt. En dan is dit toch wel een van die aparte platen van CTR, Fortunate Son. En ik vind hem heel lekker om te draaien. Dus ik dacht, nou, dat kan even met de 24 graden binnen en 26
1: graden
0: buiten.
1: Dat kan helemaal prima.
0: Wij hebben een beller.
1: Ja.
0: Want we gaan het hebben over...
1: Klemmen voor Parkinson.
0: Kijk aan. Als het goed is, hangt Nienke aan de lijn. Nienke, bij daar.
2: Ja, ik ben er zeker.
0: Kijk eens aan. Hallo,
1: goedenavond. Wat leuk dat we jou even kunnen bellen. Hoe gaat het met je?
2: Helemaal goed.
1: Hou je het hoofd nog koel?
2: Ik wel. Ik heb het in woensdag. Hè? Dus,
1: Ja, dat snap ik heel goed. Want laten we maar meteen met de deur aan huis vallen. Wat gaan jullie woensdag doen?
2: Wij gaan klimmen organiseren voor Parkinson-patiënten. Dus mensen die met Parkinson leven en die graag een keer willen klimmen, die mogen bij ons gratis meedoen. Woensdagochtend.
1: Hoe is dat zo ontstaan? Want het is niet heel vanzelfsprekend dat mensen met Parkinson willen klimmen. Maar ja, hoe komt zoiets tot stand dan?
2: Nou ja, we bestaan al een tijdje. En in de klimsport, we zijn ongeveer 35 jaar, zijn onze klimmers ook ouder geworden. En dan krijg je ook natuurlijk mensen die lijden of gaan lijden aan chronische ziektes, zoals Parkinson. En een van die klimmers bij ons, die wilde heel graag blijven klimmen. En die heeft zich ook wat verdiept in de positieve effecten van klimmen op het ziektebeeld. Mm-hmm. En er is inmiddels ook wat onderzoek naar gedaan door de universiteit in Wenen en in Amerika. En dat was eigenlijk heel positief. Dus hij dacht, nou, ik gun dat andere mensen ook. Dus toen zijn we samen met hem een trainingsgroep gaan organiseren in Eindhoven. Dat is een jaar geleden. En nu willen we dat ook in Heerlen opstarten.
1: Ja, te gek. Dus het zijn het allemaal mensen die een klimverleden hebben?
2: Nee, helemaal niet.
1: Oh, wauw.
2: De groep in Eindhoven, daar zitten één of twee mensen bij die eigenlijk altijd al klommen en gestopt zijn vanwege Parkinson.
1: Ja.
2: En nu weer kunnen aanhaken, omdat we samen met vrijwilligers zorgen dat ze gezekerd worden. Hè? Dus er zijn genoeg mensen om te helpen. Maar

0: We hebben ook dus een groot deel die nog nooit geklommen had.
1: Wauw.
0: Zin had om, om even achter geraniums tevoorschijn te komen.
1: Ja, wat
0: en
1: goed.
0: Te ontdekken. Ja.
2: En zien jullie ook daarin, als deze mensen gaan klimmen, zien jullie gewoon iets in hun, ja, hoe ze het doen, hoe ze zijn, hoe ze het opvatten, et cetera? Is er wat terug te zien?
0: Ja, er zijn een aantal mensen die minder medicijnen gebruiken.
1: Meen je?
0: Ja, dat meen ik wel. Dat is ook wat onderzocht is in Oostenrijk en wat de bevindingen zijn. En dat komt eigenlijk omdat dat klimmen een sport is waarbij je niet alleen je spierkracht, de flexibiliteit, de coördinatie traint, maar je ook je hersenen nodig hebt.
1: Ja.
0: Dus je ziet natuurlijk zo'n route en dan moet je heel goed nadenken, oké, ga ik met mijn rechterhand naar die ene greep of pak ik die toch met links? Wat moet ik met mijn voeten doen? Dus je denkt de hele tijd. En ondertussen moet dat lijf mee.
1: Ja.
0: Die zijn de hele tijd dubbele taak aan het verrichten. Hè? Het lijf en het hoofd samen. Ja, en dat lijkt er toch toe te leiden dat mensen zich, of een aantal mensen, het geldt natuurlijk zeker niet voor iedereen, maar betere motoriek merken, betere houding, dan minder medicijnen nodig hebben. En dat is natuurlijk geweldig. En als dat allemaal niet is, dat zijn natuurlijk ook een paar mannen die wat verder gevorderd zijn. En dan vinden ze in ieder geval heel erg leuk en gezellig. En dat is natuurlijk minstens net zo belangrijk voor
1: absoluut.
0: Deze mensen.
1: Je hebt het over mannen. Zijn er ook vrouwen bij?
0: Ja, er zijn weinig vrouwen. Want Parkinson komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Maar we hebben ook enkele vrouwen. Dus die zijn er ook. Ja, en het zijn vaak wat oudere mensen. Maar het wordt ook steeds jonger gediagnosticeerd.
1: Ja. Ik wilde al vragen inderdaad, aan welke leeftijd moeten we dan denken? Want het komt inderdaad vaak ook inderdaad tegenwoordig al op jongere leeftijd voor. En welke leeftijdsgroep hebben jullie dan woensdag?
0: We hebben 50'ers, 60'ers en 70'ers. En we hebben zelf ook iemand van rond de 80.
1: Nou.
0: mensen die met, ook een meneer die met zijn scootmobiel binnenkomt. En die toch meedoet. Dus het kan.
2: En wat gaat er na 27 mei gebeuren? Wordt dit een project wat langer loopt?
0: Ja, of? Nou, wat we hopen, dat we 27 mei hebben dan een gratis kennismakingsles waar mensen op in kunnen schrijven. En daarna willen we gaan doorstarten met een pilot van 5 trainingen, waar iedereen kan proberen of het wat voor hem of haar is.
1: Okay,
0: en waar we elkaar ook kunnen leren kennen.
1: Kan dat via de Neolith website?
0: Ja, dat kan via de Neolith-website, www.neolith.nl.
1: Ja, is op Caldeborn, hè? Even voor de mensen die denken, waar moet ik dan naartoe? Dat is bij Caldeborn, bij de klimhal.
0: Ja, stadionbaan 52.
1: Ja.
2: En als ik goed begrijp, zijn er dus professionals bij die dan gewoon deze mensen begeleiden. Zeker, want het gaat natuurlijk veel meer werk in zitten dan standaard, normaal, iemand die geen Parkinson heeft, zekere, kun je gewoon alleen doen. Dat heb ik vaak gedaan.
0: Absoluut. Daarom hebben we ook een stichting opgericht, Stichting Parkinson. En dan werken we samen met vrijwilligers om te zorgen dat deze mensen ook lekker kunnen sporten.
1: Ja. Wat hebben jullie nodig?
0: Mensen die Parkinson hebben en die denken, ik heb wel zin om zo een keer te proberen te klimmen en kijken of het wat voor mij is.
1: Ja.
0: En als er mensen zijn die willen helpen, dan zijn die ook altijd welkom.
1: Oh, wat goed. Ja, hebben jullie een Facebookpagina waar we mensen naartoe kunnen leiden?
0: We hebben Facebook en we hebben Instagram en natuurlijk de website.
1: Ja.
0: De website kun je ook opgeven als vrijwilliger of als deelnemer.
2: En welke website is dat? Je mag even spammen nou, hè? Je mag alles nou zeggen.
0: Nou, er zijn twee websites. Een Neolith website, dus www.neolith.nl. En dan even zoeken naar de vestiging in Heerlen. En Stichting Parkinson. En dat is www.parklimson.nl.
1: Ja, fantastisch. Leuk. Ja. Ik heb van mijn collega's hebben wij begrepen dat er ook nog een tv-item gemaakt gaat worden.
0: Ja, jullie komen ook langs met tv.
1: Ja, hartstikke leuk. Dan kunnen we dat binnenkort op RTV Parkstad terug gaan kijken. Nou, ontzettend veel plezier, Nienke. Heel veel succes. Maak er iets prachtigs van, maar ik kan me eraan onttrekken dat dat wel een mooie dag gaat worden.
0: Ja, ik hoop het ook. We gaan ons best doen.
2: En bedankt voor je tijd, dat je eventjes wat tijd wilde maken.
0: Ja.
2: En dan wens het ons alleen nog een vrij prettig weekend.
1: Ja, maak er een heel fijn weekend van. Succes met de voorbereidingen. We gaan kijken op televisie hoe het geworden is.
0: Nou,
1: heel leuk.
0: Hartstikke fijn. Nou, bedankt hè.
1: Dank je, Nienke.
2: Dankjewel.
1: Fijn weekend. Ja.
2: Hoi.
1: Hoi. Ja, ik heb wel eens geklommen.
2: Ik ook.
1: Dat vond ik al een uitdaging, terwijl ik niks aan het handje verder.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Oh.
2: Ik kan me wel voorstellen dat dit iets doet met het brein.
1: Zeker weten. Je
2: en
1: moet
2: dat
1: echt
2: het ook bij mensen
1: blijven.
2: Die nooit geklommen hebben, dat er dingetjes geraakt worden die nooit eerder geraakt zijn. Want wanneer ga je klimmen?
1: Ja, dat. Ik moet aan Apex denken.
2: Aan Apex?
1: Ja. Iets met een film.
2: Dit is trouwens Cassius. Feeling for You.
1: Lang niet gehoord. Heel leuk.
2: Ja, ik hoor hem ergens voorbij komen en denk die past best op de zaterdagavond.
1: Ja, zeker wel.
2: Nou, we hebben het net gebeld met Nienke. En er is dus op woensdag 27 mei een kennismakingsdag.
1: Ja.
2: Voor Parklimson.
1: Parklimson.
2: Houd in de gaten, als je interesse hebt, ga even naar de Neolied website of Park Limsom. Ja.

0: Veel herhaling, maar blijft gewoon zo'n lekkere plaat dit, hè.
1: Misschien moeten we even aan Kevin Meester vragen of jouw microfoon intussen niet meer
0: gaat. Nee, hij doet het nog steeds.
1: Oh.
0: Ik kreeg namelijk een appje van Kevin. En die zei van... De microfoon bromde een beetje.
1: Ja.
0: Dus ik heb net een ander microfoon eraf geschroefd en hierop geschroefd. Ja, MacGyver kan het, ik kan het ook. Is het nog... Luister maar. Hoor hem.
1: Dat is vervelend.
0: En nou is hij weg.
1: Oké, dus bij mij doet hij het niet, maar
0: nee, bij jou doet
1: bij de hoofdmicrofoon. Nee, oké, nou dan heb ik het dadelijk.
0: Natuurlijk bij mij weer. Ik zag daar iets leuks, want binnenkort komt natuurlijk de laatste schooldag eraan van groep 8. En ja, die van mij die gaat ook daar naartoe, want die is in de groep 8. En dan hebben ze de laatste schooldag, mogen ze altijd met een gave auto gewoon aankomen rijden naar het gala, noem maar op. Supercool, ja. Hele vette auto's altijd. Maar in Amerika, in Michigan, hebben ze ook zoiets. Alleen, de Airport High School noemt die dag de Tractor Day.
1: Vet.
0: En jij zei net... Nou, laten we eerst even uitleggen. Die dag is de laatste schooldag. En het is zo dat iedereen dan in een tractor of een hele grote machine naar school toe komt.
1: Ja.
0: En ik heb net een paar filmpjes gezien, daar zitten halve tanks bij.
1: Ja.
0: Heel anders dan hier in Nederland. En jij zegt net, dat is vet, dat heb ik vroeger ook gedaan.
1: Ja, Maurice kan dat beamen, want wij zijn opgegroeid. Onze opa en oma die hadden een boerderij in Partij, Wittem. En je zag hier op dat filmpje net al Kees en John Deere voorbij komen.
0: Ja,
1: mijn opa en oma die hadden een boerderij. En daar reden allemaal van die... Ja, allemaal. Zij reden met Kees.
0: Ja,
1: C-A-C-A-S-E. Nog andere... Nog een oom met een bedrijf met heel veel tractors en toestanden. Dus wij zijn opgegroeid met de tractors. En je mocht op een tractor rijden vanaf je 16e. Dus ja, wij zaten wel regelmatig als hupkes op tractoren.
0: Ik heb dus nog nooit op een tractor gereden.
1: Nee, nou Maurice, als misschien je nog een leuke anekdote hebt voor Erik, drop hem even in de app, want
0: mijn oren zijn gespitst. Ja. Ik vind het gaaf. Je moet me volgens mij niet op een tractor zetten, want die koppeling werkt net anders. Volgens mij ram ik dat ding zo door de schuur heen, erin, achter eruit, geen schuur meer.
1: Ja.
0: Maar wel stoer dat jij op een tractor gereden hebt.
1: Ja, en Maurice was natuurlijk een paar jaar ouder dan ik.
0: Is nog steeds een paar jaar ouder.
1: Ja, nog steeds inderdaad. Ja, dus die oudere neefjes, die wisten dat sowieso wel gaat mee. En wij als kleine hupkes hobbelden dan gewoon mee aan Mike ook. Ja, te gek.
0: Supercool. Nou, dat is dus gewoon in Amerika. Dat gebeurt
1: bring
0: daar.
1: Bring your track to the school days een beetje.
0: Ja. Hier in Nederland wordt het toch een beetje moeilijk. Het kan wel.
1: Bring your fat bike to school day.
0: Ja, nou goed. Ik heb wel bij een paar jaar geleden ook gewoon mensen of kinderen gezien in een hele dikke vette tractor.
1: Ja.
0: Maar dan met vlammenwerpers erop en rookmachines. Dus het kan wel.
1: Mede mogelijk gemaakt door Ramstein.
0: Ja, dat. Ja, ik ben benieuwd wat ik dit jaar gezien bij het gala.
1: Ja.
0: Het is,
1: je hebt zelf een leuke auto die helemaal Baywatch gepimpt is. Dus op zich.
0: Nee, ik heb een leuke auto gevonden, maar dat ga ik dan niet op de radio vertellen. Want dat moet een verrassing zijn.
1: Oké.
0: Ja, dat is laat ik je dadelijk wel even zien.
1: Ja, dat is goed.
0: Het is 7:08.
1: Ja.
0: Na 7:00 gaan wij wat doen?
1: We gaan liedjes draaien die alles te maken hebben met het weekend. We gaan het laatste lange weekend in. In ieder geval heel voorlopig. En ik dacht, weet je, weer eens zo'n thema waar je dadelijk liedjes bij hoort waarvan je denkt, lang niet gehoord.
0: Draaien hun die? Ja, wij draaien
1: die. Wij draaien die,
0: ja,
1: die zeker.
0: Nou goed, gaan we nog even terug naar de 90's, want ik vond de Lipstick nog ergens in mijn tas terug.
1: Ja, I'm a Raver, can't you see?
0: Die hebben het aan de plaat gemaakt, I'm a Raver.
1: Ja, met een lispel.
0: Met een wat?
1: Met een hele dikke lispel.
0: Lispel, ja.
1: Can't you see?
0: Ja. Is het steeds RTV Parkstad waar je naar luistert? Sarajé, tot 8:00 kun je deze puinhoop gewoon verwachten op de radio.
1: Jazeker!
0: En dan gaan we gewoon lekker mee door na 7:00. Dit is Lipstick, hop, I'm a Raver. Hop, hop.

0: Hit it. Lipstick, I'm a raver. Can't you see that we hebben nog 4 minuten.
1: Ja.
0: En ik vond er nog zo'n terug.
1: Oh, kwaliteitsmuziek.
0: Deze van Erotic. Fred Come to Bed. De laatste voor het uur en zo dadelijk alleen maar weekendplaten.
1: Weekendplaten.
0: Blijf luisteren.
1: Zo terug.
0: Blijf er even hangen in 1995. Woo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde?
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op.
4: Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Kom binnen!
16: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
17: Hè?
18: Oh, dat zijn we niet wel. Wat de fuck, Onyx?
17: Je bent naar mij te draaien.
18: Oh!
17: Jezus Christus.
18: Hallo.
17: Lekker dit.
18: We zijn er.
17: We zijn er weer terug. Ja, hè, hè?
18: Ik kom voor mezelf niet. Wat ben ik?
17: Ik ga je zo even omprikken.
18: Ja.
17: Dit is Def Rhymes. Even rustig beginnen.
18: Oh, ik weet het al.
17: Heb je hem?
18: Ja, ik heb hem.
17: Het is weekend, hè?
18: Het is weekend.

0: Zou Gloria Estefan weten dat deze ooit gemaakt is?
1: Ik denk dat ze er genoeg geld voor gekregen heeft.
0: Ja,
1: denk
0: dat
1: ik
0: zou je toch zeggen, maar Def Rhymes moest dus, of in ieder geval zijn platenmaatschappij, daar wel echt flink voor in de buidel tassen om dit te gebruiken.
1: Nou ja, Def een klein beetje kennende was het van, we maken die plaat gewoon en dan zien we het daar wel.
0: Ja, dus, ja, ja, dat zou best
1: uiteindelijk
0: kunnen.
1: Zullen we er zeker wel genoeg geld aan hebben moeten betalen.
0: Zo'n P. Diddy Sting Police verhaaltje van, we gaan het gewoon gebruiken. Of de Verve met hun sample van de Rolling Stones, waar ze nooit voor betaald hebben. En dan uiteindelijk helemaal nat gaan.
1: Ja, nou ja, goed. Hij is wel lekker weekend. Hebben we niet meer zoveel gedraaid van Def Rhymes?
0: Nee, zeker niet. Nee, en het is het thema is weekend, omdat we het laatste lange weekend in zijn gegaan. Ja, maandag nog vrij. En vanaf dan moeten we gewoon weer volle patat aan de bak. 5 dagen werk in de week. In ieder geval voor het gros van ons. Hè, als we even kijken naar naar het gemiddelde. Dus daarom is het thema weekend. En we beginnen met liedjes over het weekend. En daarna liedjes over vrijdag, dan zaterdag en dan zondag. En zo pakken
1: we
0: gewoon
1: even.
0: Ja,
1: je hebt hem heel mooi in elkaar gezet.
0: Ja, lollig hè. Dus ja, er komen ook wel wat liedjes voorbij die je waarschijnlijk al heel lang niet meer gehoord hebt. En dat is net het leuke van zo'n thema.
1: En dat doen we het voor, hè?
0: Ja, absoluut. Deze kwam binnen van Roger, die vroeg om Scooter met Weekend. Ja, ik moest even luisteren. En je had de clip erbij gepakt. En je zag ineens allemaal blote borsten.
1: Oh, blote borsten erin, zeg. En dat staat gewoon op YouTube, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt... ik weet niet... nou kan het niet meer. Jij zei meteen, dat kan dan
0: dat
1: niet meer.
0: Dat kan nu niet meer.
1: Dat kan echt niet meer. Nee. En het was gewoon vol ornaat gewoon erin. Ja. En niet één keer.
0: Nee, niet één keer inderdaad. Ja. Oh, ja. We zijn live te zien op tv bij RTW Parkstad. Je kan meekijken via de website. We zijn ook even live op Instagram.
1: Ja.
0: Voor degenen die dat leuk vinden om mee te kijken. En als je dan zegt van, nou, ik vind het echt leuk om mee te kijken, dan pak dan gewoon even die website erbij. Dan heb je op groot beeld.
1: Daar heb je een groot beeld, ja, inderdaad.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Scooter met Weekend. Ja, het is echt even back
1: kwaliteit
0: to the 90's.
1: Op de radio, kwaliteit op de radio.
0: Lekker. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Respect to the man in the ice cream van.
1: Ja, ja. Die teksten waren ongelooflijk briljant.
0: Ja, Maurice die zegt ook al, het is minimaal 5 gepikte melodieën, teksten en samples. En ja, dat klopt wel inderdaad.
1: Maar hij beukt wel lekker op je koptelefoon ook.
0: Ja, die was het. Ja, precies. Dat, we hebben een thema, dat is weekend. En wat kenmerkt, wat typeert jouw weekenden?
1: Wat typeert mijn weekend? Normaal was het altijd draaien. Plaatjes draaien overal, feestjes doen, dingetjes doen en dat. En ja, daar komen al die platen dan voorbij die we vaak hier ook kunnen draaien. Want ja, dat is mooi. Wij mogen die gewoon draaien, kunnen die gewoon draaien.
0: Ja.
1: En ik moet wel zeggen dat inderdaad een Scooter Weekend is wel lang geleden. En een Def Rhymes Weekend is ook al lang geleden.
0: Kom je ook niet zo
1: maar
0: vaak tegen.
1: Ik haal ook wel eens inspiratie van hieruit. Dus ik wel eens moet draaien. Denk, oh ja, die kon ik best wel een keertje draaien.
0: Ja,
1: dus
0: leuk is dat, hè?
1: Hoe waren jouw weekenden normaal? Of hoe zijn jouw weekenden?
0: Nou ja, mijn weekend typeert zich eigenlijk wel door hier zijn.
1: Ja, hè? Ja.
0: Dat is natuurlijk wel het hoogtepunt van elk weekend zo'n beetje. En voor de rest, ja, ik moet zeggen, de weekenden zijn zo spannend allemaal niet meer.
1: Nee, maar ja, er is ook heel weinig te doen, hè? Ja. Ik bedoel, met uitgaan en zo ook. Wat zagen we toen straks, als je naar de, wat was het, pretpark of zo gaat? 8 piek voor een frietje.
0: Voor een frietje, ja.
1: En
0: ja,
1: jij zei zelf, provenementen, wat daar normaal wel eens wat kost om te eten. Hoe flappen waren dat? Een stuk of 6 of zo?
0: Ja, voor een pizzatje 6 lappen van bijna 4 euro. Dat, ja,
1: dan is het toch ook niet meer leuk.
0: En een beetje festival betaal je ook 4 euro voor een biertje. Dus het is gewoon wel allemaal kostbaar.
1: Ik weet niet wat het nou op de Landgraafse tentfeesten kost. Maar volgens mij moest je er ook toch wel wat voor meenemen. Wil je daar een beetje beschonken weggaan?
0: Ja, ik denk dat je ook wel een 3,30 per consumptie kwijt bent, inderdaad. Ja.
1: Ach ja, wij zitten lekker hier en hier kost niks.
0: Precies, hier kost het inderdaad niks. De koelkast is gevuld, dus we amuseren ons wel. De weekend van Michael Gray, ja, die mag natuurlijk ook niet ontbreken. En die is ook alweer 22 jaar oud, dat is toch niet te doen?
1: Nee, en dat is 2004. Hè? Dat klinkt dat 22 jaar oud en dan 2004. Dat klinkt voor mij nog niet echt dat we denken van echt oud, maar het is wel oud.
0: Het is wel echt oud, maar hij is wel lekker. Dit is ook zo'n classic, zo'n floorfiller.
1: En deze floorfiller past heel mooi in de temperatuur die we nou hebben.
0: Lekker!
1: Ja!

0: Leuk live op Insta. Lady Circle Parkstad kijkt mee. Demi's Overload Heerlen. Oh, dan kun je lekker eten.
1: Kijk natuurlijk een appje door. Even kijken. Er komt volgens mij iets binnen van Scooter. The Ripping... ja hoor. Even kijken. Oh, nou. The Ripping List.
0: Oh.
1: Er heeft iemand even moeite gedaan. Dat was Maurice heeft even moeite gedaan om volgens mij de AI erbij te pakken.
0: En welke liedjes allemaal gejat zijn om de weekend van de Scooter te maken?
1: Daar komt er toch een shitlist voorbij. Niet normaal. Het zijn echt gewoon, ik denk een pagina of 12 A4'tjes.
0: Oh ja, ik zie het inderdaad binnenkomen.
1: Mijn god zeg.
0: Dus we kunnen wel zeggen dat er vrij weinig origineel is aan het weekend van Scooter.
1: Ja, maar dat heeft hij toch wel erg goed gedaan dan.
0: Ja. Nou ja, nog een leuk plaatje. Weekend Love van Queen Latifah en Tony Rebel.
1: Helemaal niet meer gehoord.
0: Ja, maar dat is dus ook weer... Precies, dat is dus ook weer de reden waarom dit zo leuk is. Want dit is ook echt zo'n nummer dat je denkt, wauw, dat is lang geleden. En misschien heb je hem nog nooit gehoord. Ik vind Queen Latifah echt een fantastische actrice. Ja, maar ze is natuurlijk ooit begonnen als rapper. En in 1993 had ze een hitje. Dat heette Weekend Love. En dat deed ze samen met Tony Rebel. En we hebben hem hier.
1: Even chill, lekker, deze temperaturen.
0: Heerlijk, past goed hè.
1: Ja, volgens mij hebben we een videoclipje erbij.
0: Ja, ik weet niet of hij meer afspeelt trouwens.
1: We gaan even kijken.

0: Ja, ja, we zijn het er wel over eens, hè?
1: Dit is wat. Een lekker plaatje, dit.
0: Ja, heel leuk. Dit is 33 jaar oud. Queen Latifah is intussen 56, dus ze was 23 toen ze dit zong. En ja, ze begon als rapper, maar zingen, dat ging er in ieder geval met de nodige knopjes aan hulp ook wel
1: ja,
0: goed af.
1: Ja, en in 2000, even kijken. Wat zei je? 1993 was dit. Ja, dat, dan hadden we niet zo heel veel knopjes. Mensen niet de voice tune dingetjes.
0: Nee.
1: Zelf doen.
0: Nee, autotune echt was volgens mij nog niet uitgevonden.
1: Ja, die bedoelde, autotune.
0: Ja, daar kwam Cher mee op een gegeven moment, hè, met Believe.
1: Oh ja.
0: En dat, weet je trouwens dat ik altijd heb gezongen Do You Believe in Love After Love?
1: En wat is het dan?
0: Do you believe in life after love?
1: Wist ik echt niet.
0: Ik zing echt al 30 jaar. Do you believe in love after love? Ja. Leek me vrij logisch als je een oude liefde hebt gehad en het gaat mis, of je er dan nog een keer in belooft. Maar ja, het is dus do you believe in life after love?
1: Jij denkt wel heel, heel ver na daarin. Maar oké, okay, goed. En misschien wat vaker karaoke doen. En dan die plaat, dan krijg je de tekst.
0: Ja,
1: oh shit. Ik zing gewoon altijd verkeerd.
0: Ik zing het gewoon altijd verkeerd. Ja, maar zo hebben we allemaal wel van die liedjes. Hè, dat je denkt, ja, ik zing het gewoon al mijn leven lang niet goed.
1: Nee, maar ja, als je dan in China naar een karaokebar gaat, dan krijg je fonetjes gewoon helemaal leuke woorden. En dat is gaaf om dat soms wel eens te zien. Als je echt vermaak wilt hebben, gewoon op de avond.
0: Ja.
1: En je denkt, oh, ik moet gewoon even wat niks zeggende video's. Ik ga dat opzoeken.
0: Ja, dat is
1: briljant.
0: Oh, fantastisch.
1: En die heb je ook wel eens op die cruise ships rondrennen. Hè?
0: Ja.
1: Dan denk ik ook van, doe dat nou niet.
0: Doe dat nou niet, laat
1: of
0: dat
1: bij
0: nou
1: die
0: even.
1: All-inclusive hotels. Ja. Dat ze dan gaan zingen en dan denk ik, nou... Doe maar gewoon een dansje.
0: Doe maar een dansje.
1: Draai gewoon de plaat gewoon hoe die is. En ga het niet proberen na te zingen, want het klinkt niet.
0: Het klinkt inderdaad niet, nee. Nou, we zitten midden in de liedjes die met weekend te maken hebben. We gaan naar de Friday. Even kijken. Oh, Mootje kijkt mee. Hi, Mo.
1: Hallo.
0: Ivo kijkt ook mee. Astrid is erbij. Superleuk allemaal, jongens.
1: Nou, we zijn niet van de stream afgeknald.
0: Nee, als we er afgeknald worden, dan komt dat. Omdat we natuurlijk via Instagram heb je geen rechten om muziek te spelen. Dus dan knikkert hij je gewoon af en toe van de lijn af.
1: Ja,
0: maar so far, so good. We gaan naar Ryton X, Nightcrawlers en Mufasa met It's Friday, yeah.
1: Ja,
0: die hoort er dan wel bij. Daar trappen we de vrijdag mee af.
2: Dit is Parkstad.
3: RTV Parkstad.

0: is. Het was een dikke rip-off. Maar hij blijft wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, het was natuurlijk het origineel van The Nightcrawlers. Push the feeling on. Ja, maar ja.
0: Deze mag wel.
1: Deze mag ook wel, hè. Wij moeten zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws en daarna de commercials. Maar we zouden het heel leuk vinden als je gewoon even blijft hangen. Want dan zijn we zo weer terug en we pakken nog even snel Black Friday erbij.
0: Eens kijken of... Zie je.
1: Oh, we worden er alweer uitgeknald.
0: Alweer van de live afgegooid. Want ja, iets met rechten en zo.
1: Precies, maar we zijn zo terug en niet voor één gat te vangen. Bye bye. Show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun.

0: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
1: 360808. RTV Parkstad. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van verwaarlozing van de dieren. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. En in Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
0: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
3: We hebben de vrijdag achter de rug, we gaan naar de zaterdag.
4: Ja, je hebt ze allemaal mooi uitgesorteerd, hè?
3: Ja,
4: we gaan de hele week door.
3: Ja, we gaan in ieder geval het weekend door. Ja, en dit is een gouden oude uit 1978 van Chicago, niet de minste. En hij heet...
4: Saturday in the Park.
3: Ja, maar dat is toch wel eens leuk om te horen.
4: Komt minder voor, hè? Zaterdag in het park.
3: Ja.
4: Met het kleedje en zo en die dingetjes.
3: Is wel goedkoper dan heel veel andere dingen.
4: Dat klopt. Ja. Helemaal waar.

0: Even kijken of dadelijk weer iedereen terugkomt op die Insta Live.
1: Ja, nou, ik ben ook even de eerste keer proberen live op TikTok.
0: Is dat beter qua muzikale rechten?
1: Dat weet ik niet. Dat gaan we dadelijk zien of we eruit geflikkerd worden. Want ik heb hem gewoon net een keer aangezet.
0: Ja.
1: En we zijn nu live. Dus we gaan even zien. Want Instagram die heeft dus iets van... Ik ken die muziek, wil ik niet, dus
0: wil ik niet.
1: Eruit.
0: Daar heb je niet voor betaald op Insta, dus dat mag niet gedraaid worden.
1: Nee, we betalen echt een van godsvermogen aan rechten.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: dat is
1: social kanaaltjes.
0: Dat is vanuit de socials. Ja. Deze, hij draait meteen door. Ja, een van mijn favorietjes.
1: Van... Dat heet het niet van niks, Saturday.
0: Ja, het bandje heet Saturday, komt uit Nederland. Do it any way you wanna.
1: Is voor de rest niet gejat hoor, dit is
0: nee,
1: helemaal origineel.
0: Helemaal niet gejat, origineel. Nee joh, ben je helemaal gek, maar pas wel lekker in het thema zo.
1: We hebben zoiets nog van boodschappen volgens mij. Nee, die hebben we niet meer.
0: Nee, die hebben we al gehad.
1: Ja, het is bijna dadelijk 8 uur.
0: Ja, het schiet echt zo.
1: Oh jongens, kom op zeg. Oh. Nou, fijn dat je live erbij bent allemaal.
0: Ja.
1: Blijf reageren. Misschien kunnen we nog een plaatje...

0: Ik zei het al, het is lekker in Nederland in 1999. Het bandje heet Saturday en het is Do It Any Way You Wanna.
1: We zijn even een beetje aan het experimenteren met de socials. Ja. En Insta heeft steeds zoiets van, ja, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En ik kreeg natuurlijk een bepaalde melding bij TikTok. Van, je kunt geen inkomsten, bla bla. Daar gaat het ook helemaal niet om.
0: Gaat ook helemaal niet om.
1: Want jullie draaien een vooropgenomen ding, iets, weet ik voor wat. Ik denk, wat voor... We zijn gewoon live op de radio, man. En daarnaast, ik heb een bezwaar ingediend en gezegd, we zijn gewoon een radiocentrum. En ik kreeg terug, oké, dan is het goed.
0: Objection, nou, Your Honor.
1: Ja, dat kan. Dus, ja.
0: Nou dan ben ik benieuwd of die ons dadelijk toelaat. Bij Facebook was het vroeger ook, kon je bezwaar maken. Dat is dan toch inderdaad moest
1: maar
0: worden.
1: Maar die deden er lang over.
0: Ja, ja.
1: Daar was het programma gewoon 6 weken klaar.
0: Dat ging met een postduif naar Meta. En dan kwam het vervolgens niemand terug.
1: Je werd nog een paar keer geraakt door een of ander vliegtuig.
0: Ja.
1: Een nieuwe postduif. die communicatie was wel heel slecht. Maar volgens mij zijn we nog steeds live op TikTok. Dat is wel leuk.
0: Ja, ik weet niet hoe Pink Floyd Tattoo 45 heet, maar die zegt, we gaan morgen naar Poppentop, daar is Rowe Heze. Ja, lekker hoor.
1: Oh, lekker, bier gooien.
0: Die waren gisteravond nog in Landgraaf, in de Landgraafse tentfeesten, zag ik.
1: Oh ja, maar...

0: Ja, ook gisteravond was het ook groot feest in Landgraven. De komende dagen ook nog. Wij maken een feestje op de radio met liedjes die te maken hebben met het weekend. En deze, nou ja, weet je, die heb ik waarschijnlijk voor het laatst gehoord in het jaar dat die uitkwam. 1995.
1: Dat is wel heel lang geleden. Hè?
0: Ja, het is, ja, is Bon Jovi. En Someday I'll Be Saturday Night.
1: Ja, dat vind ik een beetje raar.
0: Laat even, als je hier aan het luisteren bent, weten of dit liedje je bell rings. Of dat je zegt, nou goh, ik heb echt geen idee waar jullie het over hebben.
1: Ik vind het een hele rare titel.
0: Ja.
1: Hij identificeerde zich gewoon als Saturday Night. En dat en dan niet 95.
0: Ja,
1: dat komt er veel later pas.
0: Ja, precies. Dat was toch dan... Ja, oké. Okay. Oh. Hij ging zo. Yeah.

0: Wel leuk dit, toch?
1: Ik zei net al, het klinkt echt een beetje als een van die, Miley Cyrus tracks, maar ik kan het even niet vinden.
0: Ja, zij zal zich ook vast wel hebben laten inspireren ergens links of rechts.
1: En het ligt een puntje van beton, maar zoveel tijd hebben we niet meer.
0: Ja, maar dat brein dat gaat dan overtoe.
1: Ja, je hebt een hele playlist klaarstaan.
0: Ja, ik heb nog van alles inderdaad klaarstaan. Dit ook zoiets, hè, uit 1979. Het heet Saturday Night van de T-Connection. En het is zo lekker, maar je zou het nooit draaien omdat het je niks zegt. En nu is het thema weekend en dan komt hij gewoon naar voren.
1: En dan kan het gewoon, ja, inderdaad. En dit kan ook wel een beetje de uren voor ons gedraaid worden.
0: Ja, zeker. Ik mis Henry trouwens.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: Die zal zich dadelijk wel melden.
1: Henry nog niet in de WhatsApp. Nou goed, misschien dadelijk nog.

0: Heel vaak hebben wij dus dat ons brein ineens een of andere error krijgt.
1: Ja.
0: Omdat we denken, dit lijkt ergens op. Maar dan moet je vervolgens nog erachter komen waar het dan op lijkt.
1: En dat is vaak het probleem.
0: Zo op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dus ik kom er waarschijnlijk ook niet meer vanaf vanavond. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is een lang weekend. Maandag zijn we allemaal vrij. En we draaien daarom themaliedjes in het thema weekend. En elke zaterdag draaien wij in het tweede uur themaliedjes. En je kan meedenken via onze Facebookpagina facebook.com/Kim en Erik. Leuk als je je daar even bij aansluit. Dan kun je ook daar in dat thema je verzoekjes achterlaten. Vinden we heel leuk. En volgende week weer een nieuw thema.
1: Ah, ja, zeker weten. Ja. En moet alleen even nadenken wat het is.
0: Altijd even creatief zijn. Maar goed, we zijn wel creatief. Dus dat moet op zich moet dat wel goed komen. We hebben de zaterdagavond achter de rug. We gaan naar liedjes met zondag. En we hebben niet meer zo heel erg lang. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar deze draaide ik net even al voor de mensen die via Instagram aan het kijken zijn. Die hebben net al een stukje gehoord. Het is een ontzettend leuk liedje. De Instagram is er alweer uitgeknald.
1: Ja, we zijn gewoon het praten, kun je nagaan.
0: Ja, precies.
1: Dan zijn we niet eens rare dingen doen.
0: Nee, dus we moeten dadelijk weer even iedereen bij elkaar verzamelen. Dit doen we onder andere omdat we gewoon willen dat veel meer mensen gaan luisteren naar RTV Parkstad, naar Saturday. Dus gewoon een beetje extra promotie voor onszelf.
1: En ook voor de zender.
0: Ja, hè? Precies. Ja, want veel mensen moeten weten dat we er zijn. Noem maar gewoon een beetje marketing op live radio. Dat. We gaan naar No Doubt Sunday Morning.
1: En die hadden gewoon echt een meesterlijk optreden in de sfeer. Ik weet niet of je iets van meegekregen hebt.
0: Ja, heb ik
1: echt. Gwen was gewoon spot on. Echt helemaal te gek.
0: Ze is intussen ook de 50 gepasseerd. Merk je verder. Hey Dennis! Merk je verder helemaal niks van. Maar die meid die zit nog zo goed in haar vel en zo goed bij
1: stem. En die kan live zo goed zingen. Ah, dit is zo lekker dit.
0: Dit heb je ook al lang niet meer gehoord. Waarschijnlijk op geen enkele zender. Maar wij draaien hem. Kim en Erik, Saturday tot 8 uur met No Doubt en Sunday Morning.

0: Lekker dit, hè?
1: Ja, van de wereld-cd Tragic Kingdom.
0: Ja, uit 1995, van No Doubt.
1: En het blijft nog steeds een hele goede cd. Al die platen daarop blijven nog steeds echt wel... Dat denk je, ja, die kan ik altijd opzetten. Altijd leuk.
0: Ja,
1: altijd leuk.
0: Absoluut. Ja, ja, en zeker ook als je ze live kan zien. Maar dit zijn dan van die bands waarvan ik denk, die wil ik op Pinkpop.
1: Ja, maar ja, daar staat Roxy Dekker en zo. Dus ja, andere generatie.
0: Ja, andere generatie. Zeggen. Heel jammer.
1: Maar heel jammer, ja.
0: Gelukkig precies. Heb je dan nog altijd Saturday met Kim en Erik. En draaien wij die muziek die je op andere plekken gewoon niet meer hoort. En daar worden wij blij van.
1: Daar worden wij zeker blij
0: ja,
1: van.
0: Ja, waar we minder blij van worden is dat het 8 uur is en dat we er vandoor moeten.
1: En nou ja, inderdaad, vandoor. We moeten van de zender af. Maar ja, jij moet wel verder, want je hebt nog een feestje,
0: ik
1: toch?
0: Ik heb nog een feestje. Vandaar
1: je een feestelijke glitter outfit.
0: Ja.
1: Dat net al ergens vasthink.
0: Ja.
1: Dus, helemaal leuk dit.
0: Ga ik vaker doen.
1: Ga niet in de buurt van de barbecue staan. Of
0: nee,
1: mij is
0: niet.
1: Het,
0: ja.
1: En dan is het klaar.
0: Ja, of je krijgt een beetje dit effect.
1: Ja, ja, precies. Ook, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, dat.
0: Alle katten verzamelen. Hey, volgende week weer?
1: Ik denk het wel. Ja. Leuk. Lijkt me heel leuk.
0: Super gezellig. Wij zijn er weer. We gooien hem gewoon weer op Insta. Dus als je mee wil kijken, of ga gewoon naar de website rtwparkstad.nl. Dan kun je altijd meekijken, meeluisteren waar je ook bent in heel Nederland. En in Zuid-Limburg zijn we in ieder geval via de FM op 89.2.
1: Ja, en ook de DAB Plus zitten we ook.
0: DAB Plus zitten we ook. Ja, zeker wel. We gaan eruit met een hele leuke van, even kijken, Earth, Wind & Fire.
1: Waarom pakt u...
0: Nee. Oh, prima ook.
1: Bukje.
0: Dit is een superleuk nummer van Earth, Wind & Fire 1993. Ik ben benieuwd of de band die donderdagavond ook speelt. We gaan Tribute Battle of the Bands, Earth, Wind & Fire, de Chicago Funk live zien. En het wordt vast
1: een feestje. Ik ga het hopen. Ik hoor de Sunday Morning, Earth, ja. Wind & Fire.
0: Een heel fijn weekend allemaal.
1: En tot volgende
0: dank
1: week.
0: Dank je wel dat je erbij was.
1: Ja, zeker weten.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
5: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyr of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Want het oog wil ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Een lekkere geur is essentieel.
12: Maar wat is jouw favoriete geur?
11: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
12: tot Michael Kors
11: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slechtvalk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
12: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
13: Kom binnen!
14: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: pietonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 12.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media-platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media-platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in.